Jaus, mijn naam goed, en sla nu jamsana, en is zijn naam nap, or Newhawk Radio, broadcasting from sovereign Newhawk territory.

Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nu kimst gmachtige snenik.